0: maar met een omweg.
1: Vraag dan wat jullie bestemming is, wat jullie radius. Zijn jullie langzaam? Snel, anders opent mijn mond niet. Zeg sesam.

Geef me plaats, geef me een stem. En aarde en ether, chaos en zee zullen spreken.

0: Geef me een stem en er is antwoord. Ik verwoord. Is er een voorwoord?
1: Chaos gaapt. Een zeezucht. Het orakel orakelt. Sesam. Ik zeg het zelf maar.
0: Wat zegt mijn vocaal apparaat? Hiaat, hiaat. Klang, klank, klok. Piggelend over mijn lippen, willen piggelen, maar blijven binnen.

Wie zal ik tevoorschijn toveren, eens zien? Ik zie een oude man, een rode mantel, of ja... Een mens, niet jong, niet nieuw, zijn sortiment jas bloedkleurig. Is er publiek van die verdikte vermoedens van plaats?

en zegt: sta op en spreek. En hij liet me een woord zien en ik wist wat een woord was en hoe je ermee kon praten. Dat woord wilde vlees worden, zei hij, voor mij een vleeswording zijn. Het wilde door me heen gaan, aan me raken, me omhelzen. Nou ja, dat...

0: geld.
1: Het was een ander woord, dacht ik.
0: Ik zei fiat en woorden wekten zichzelf.

Hij komt, ik lig in de weg als een hond. Hij gaat, ik ga als een hond vragen.

Woordenwekker. Indrukwekker. Belangwekker. Vertrouwenwekker. Verwondering, verbazing, vertederingwekker. Zorgwekker.

Mijn babbelzieke nimf, ben je daar? Wat doe je in een grot, een hol, een doosje? Zit je daar al de hele tijd? Hoe kom je daar dan? Je weet het niet. Je moet toch weten hoe je in een grot, een hol, een doosje komt? Nonsens. Nonsens. Nonsens. Nonsens.

0: Ontwaak, gij klein guitig ventje. Mannetje, met je oogglas en je jasje om in te roken. Ik tril, jij trilt, ik klink. Jij klinkt mee.
1: Thank you.

0: crypte is corrupt. Een krocht, een bocht in mijn halverwege.
1: Ja, ja. Je ruimschoots fluistergewelf. Je hebt je monden weer vol. En ik mijn buik vol van grotesken. Baren, scheppen, verwekken. Het gaat om het fonetisch gebaar. Dus tut-tut. Climax en zwijg.
0: Zijn ze weer weggedommeld? Woordenborren.
1: Ja, nu voel ik wat in de flanken.
0: Penetralia, penetralala. Penetralia, penetralala. Penetralia, penetralala.
1: Talk to the third leg, 'cause this face ain't listening. Wat zijn ook alweer de juiste verhoudingen? Wacht, ik onderbreek mezelf even.

0: en loopt in het rond en springt op mijn schoot. Waar is die mens van je dan? Visioen moet je doen.
1: Ik zit nu hier. Net zat ik hier ook al. Maar ik zit nu hier. Beetje overgooien met de stem. En juiste verhouding van klanken. Orde.
0: Hocus pocus. Dit is mijn lichaam. En dan dat bijwoord van plaats. Binnen. Ja, binnen. Val eindelijk mijn lichaam eens binnen. Een buik, bijvoorbeeld, is een centraal gelegen punt.
1: Vergeet niet, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. En dank je wel te zeggen.
0: Wat als ik bijvoeglijk ben? Geen chaos, geen eten, geen aarde of zee.

Als to be double or not to be. Is er publiek? Wat aankomt, vertrekt ook.

0: door me heen. Een stem waar die hoort. Het zou me zo troosten.
1: In een mond bijvoorbeeld ben je een lichaam al binnen. En dan vibrator, resonator, articulator.

0: ik ben open.
1: Sesam, bingo. Ik vond een spatie en ik nam die.
0: Ik gaapte en toen kwam hij.
1: Van lege en onbekrompen delen word ik nogal kwadraat.
0: Daar gaat de gratie van de spatie.
1: Jij leegte.
0: Jij vulling.
1: Boemerang. Een stem is geluid met een mening. Weet zo'n eenmaal gesproken woord nou echt niet van terugkeren?
0: Voor een keer trek ik een conclusie. Van mond tot mond gezegd, het is alles orale illusie. Luister. Neem waar met je oren. Spitsen. Een oor interpreteert iets blauwe hina.
1: Als wat. Operator, kunnen we al persoonlijk worden? Sorry dat ik het zeg. Misschien moet ik dit niet zeggen. Wat ik nu ga zeggen is gevaarlijk.
0: Men moet niet roekeloos zijn. Moet men roekeloos zijn? Men moet niet roekeloos zijn.
1: Dank je de koekoek. Sorry dat ik het zeg. Misschien moet ik dit niet zeggen. Wat ik nu ga zeggen is gevaarlijk. Wir wollen den totalen inneren monoloog.

Eén met een idee. Eén met een woord of het woord, maar vooral één met een idee. Niet samen met je idee, maar één helemaal één met je idee. Eén met een idee.

alleen ja met je idee, alleen een zoveelste terzijde op jezelf.

woorden, zussen. Snakken. Sst. Navelstaar. Sst. Streektaal. Tuttut. Spraakwater. Sst. Stilte. Nasaal. Labiaal. Dentaal. Palataal. Laryngaal. Gutturaal. Sst. Patovocalisatie. Sst. Sst. Solospasme. Tuttut. Spasme solo. Tuttut. Stil maar. Scharnier. Schuilplaats. Tuttut. Harakiri. Koest. Koest. Kriskras. Zwijg. Verstaanbaar. Onverstaanbaar. Zwijg. Kwaker. Koest. En tut-tut. Auteur, mondje dicht. Autoriteit, mondje dicht. Spatiejugend. Ahoy.

0: Digitusradio.com.
1: Tot volgende week.
2: Hallo, dit is Radio Klangendom. Met twee geluidscomposities radiofonisch van aard. De eerste heet Radiakont en de tweede heet... Oh. Exquisite Corpse. Exquisite Corpse. Radianetwerk. Veel plezier. Dokter.

Ik zei iets tegen iemand, maar ik weet eigenlijk niet meer wat. En ik ben vergeten tegen wie. Ik probeer me te herinneren waar het was. Er kwamen 37 ganzen overvliegen. En die streken verderop neer, aan de rand van het moeras. Toen ging de zon onder. In het papier drijven wolken voorbij, waaruit de regen is gevallen, waar de bomen van groeiden, waar het papier van is gemaakt. En in het papier schijnt de zon die was opgekomen boven het woud, waar de houthakkers met hun bijlen doorheen gingen. En hier is het brood dat ze bij zich hadden. En het papier waar ze hun brood in hadden verpakt. 'S Ochtends, toen Nien Guan Bao voor de spiegel stond en die Thich Nhat Hanh begon te scheren. En naar het water keek waar hij zijn scheerkwast in doopte en dacht: er is niets

Het verheugt ons dat we hier aan land zijn gegaan. Er stromen brede rivieren en in de bos hebben we fruit aangetroffen. Aardbeien, karmozijnbes, walnoten en wilde druiven. De grote magazijnen verkopen eieren, schoenen en pannen. En na de inkopen kun je je laten portretteren met je nieuwe klakhoed. Voor de schouwburgen staan rijen mensen te wachten. En in de restaurants haast de ober zich naar open en dichtslaande deuren. In de voorsteden zijn badhuizen en theehuizen. En aan alle muren in de hotels zijn onzichtbare luidsprekers geplaatst, waar een mist van muziek uitwolkt. Muziek waar we 40 jaar geleden op dansten. Een bas die 4 noten herhaalt en herhaalt. En een opgewonden zanger die zegt dat we moeten dansen. Dansen. Maar weet je wat hij ook zei? Weet je wat hij ook zei? Niets doen is geen optie. En in onze oren ruisen en klappen de geluiden van de stad. De bussen. De over de straatstenen hollende zakenlieden. Die in de ingang van de metro afdalen en in krantenlezers veranderen. De bellende fietsers. De stretch limo's. De wind over de snelwegen. Over de aquaducten. Over de opslagplaatsen van de haastige wijnhandelaren. Knippen en plakken. Dan uitscheuren en weggooien. En uit de prullenbak halen. Op tafel leggen en vergeten. Dan begint het te regenen. En het gaat harder regenen. En nog harder. En zo hard als nu zal het

De oude bomen zijn gerooid. En in het midden van het park ligt nu een doolhof. De bronzen fabeldichter op zijn schelp bij de ingang houdt met zijn ene hand een bronzen rol papier vast en staat met zijn andere hand ergens naar te wijzen. Zodra je de doolhof binnengaat, kom je er niet meer uit. Op de paden valt de schaduw van seringen, meidoorn en kamperfoelie en allerlei struikgewas waaruit kunstige vioolmuziek klinkt. Maar dat kun je hier niet horen. Waar ben je? De gesprekken om je heen worden overstemd vanuit de luidsprekers. Iemand kondigt de volgende halte aan. Tegenover je een stewardess met een rugzak en een vouwfiets. Naast je een zakenman die de krant staat te lezen. Achter je iemand die kennelijk onlangs verkouden is geworden. Dan komt je oom die in de eetkamer op het dressoir ligt overeind en zegt met grote ogen: ik eis een liefdesverklaring. Maar tegen wie zegt hij dat? En wanneer was dat? Je zou willen dat er een lange stilte valt in het lawaai dat je omgeeft. Maar stilte bestaat niet. Nu probeer je het ruisen van een waterval voor te stellen. Maar dat gaat niet. En in je benen voel je de overgebleven behoefte om te dansen. Onduidelijk welke muziek daar uit de oordopjes komt van iemand achter je.

tussen de verlichting en de kast voor het serviesgoed hangen de spinnen, geduldig, in schijnbare rust. Een mug verkent de keuken, hij was hier nog niet eerder. We bezoeken vandaag een Japanse theeceremonie. Die bestaat niet alleen uit het drinken van de thee, maar ook uit bepaalde armbewegingen als je de theekom bekijkt en het schuin houden van je hoofd. Beroemde theemeesters worden omringd door leerlingen aan wie ze hun kennis doorgeven. Wie eenmaal aan een theeceremonie heeft deelgenomen, weet welk geduld en welk uithoudingsvermogen ervoor nodig zijn. Dat later op de middag, maar eerst gaan we naar de ganzen kijken. Vandaag strijken ze neer aan de rand van de moeras. De wind is gaan liggen in de drassige veengebieden en de zon gaat vandaag al vroeg onder. Maar je moet nog van alles weggooien. En vanuit de prullenbak moet het nog naar de vuilnisbak. En je kunt de deur naar de tuin niet open krijgen. Wie heeft die deur op slot gedaan?

0: Mooi. Prachtig. Daar zou ik het bij...
1: Opnemen is leuk. Ja. We houden het
0: hier bij. Hey, zijn dit de microfoons?
1: Ja.
0: Eentje die kant op, eentje die kant op.
1: Ja.
0: Fantastisch, hè?
1: Ja, en dan zit er nog zo'n ding bij voor de
0: klank. Ja, ja. Even als het waait. Ja, ja.

0: Limo of Nemo?
1: Limo.
0: Limo, stretch limo.
1: Stretch limo.
0: Oh, waar ik het bangst voor ben is de Nguyen Quan. Hoe zegt hij het? Hij zei nu weer dat het Juan Bao was misschien.
1: Ja, en hij heeft het bestudeerd.
0: Nguyen Quan Bao. En de Thich Nhat Hanh komt te schrijven. Thich Nhat Hanh. Al die haast, mooi hè?

0: Wat me zo opviel was dat alle dwarsverbanden en schijnbare tegenstellingen en dat het bijna wiskundig klopt.
1: Ja, dat gevoel krijg je.
0: Dat gevoel krijg je, ja. Maar hoe heb je dat zelf beleefd?
1: Nou, het is... Ik heb het... Ja, als ik dat nu lees, denk ik ook, jeetje, wat zit dat geheid in elkaar. Maar ja. Ik heb het volkomen intuïtief in elkaar gezet.
0: Ja.
1: Gewoon dingen aan elkaar geplakt die me bezig hielden op dat moment.
0: Ja.
1: Wel met het idee dat dat bij elkaar zou kunnen. En ik hou erg van... Kijk, je hebt altijd het punt met... Als je schrijft, dan roep je beelden op. Dat kan niet anders.
0: Ja.
1: Tenzij je heel moedwillig alleen maar lidwoorden en voorzetsel gebruikt.
0: Hm.
1: Maar zelfs dan roep je al toch al een beetje een beeld op. Mijn gedachte is altijd dat je moet proberen om dat zo scherp mogelijk te doen. Dus gedichten, als je een gedicht leest dat niet helder in beeld oproept, dan denk ik, ja, dat is niet goed geschreven.
0: Ja.
1: Ik hou niet van onduidelijkheid, vaagheid of zo.
0: Ja.
2: Weet je wat ik gek vind, bijvoorbeeld, dan zegt hij dat fruit, hè, aardbeien, karmozijnbes, walnoot en wilde druif, maar het zijn natuurlijk ook wilde aardbeien. Maar die karmozijnbes en die walnoot zijn waarschijnlijk ook wild. Zeg je dan, ja, dat zijn dingen die mij dus bezighouden.
3: Ja.
2: Waarom geen wilde aardbeien en wel wilde druiven, Martin? Ja, grappig. Wilde druiven. Ik wilde druiven. Ja, dat zijn van die verborgen dingen. Dus aan de ene kant heb je, zullen we maar zeggen, de wilde bossen. En aan de andere kant heb je dan de beschaving in de vorm van eieren, schoenen en pannen.
3: Ja.
2: Dat zit echt heel dicht tegen elkaar aan. Het is mooi. Het is echt heel mooi. En hij doet ook een soort rijm met... Dus aan de ene kant de Schouwburg en dan in het tweede gedicht krijg je de theeceremonie.
3: Mm-hmm.
2: Wat ik heel mooi eraan vind is dat er bepaalde dingen dus in allebei de gedichten terugkomen.
3: Mm-hmm.
2: Dus in het tweede gedicht zit die herinnering aan dansen in de benen. Wat in het eerste gedicht... een imperatief is, maar wij zullen spreken, dat je moet dansen.
3: Mm-hmm.
2: En dat is een herinnering aan dansen geworden. Ja, ik vind hoe het ene gedicht in het andere ricocheert heel erg mooi eraan. Mm-hmm. Heel mooi vind ik dat. Ja. Nou mag ik het goed zeggen. Huh? Ja. Dus in wat ik ook mooi vind, is in het eerste gedicht... probeert hij zich te herinneren waar hij is. En in het tweede gedicht is hij ergens waar hij niet meer uit kan. Dus dat is eigenlijk...
3: Oké, dat is een goeie.
2: Dan ben je ergens waar je misschien wel niet wilt zijn. Of in ieder geval waar je niet meer, waar het heel duidelijk is waar je bent. Omdat er een grens aan zit. Maar dat is een schaduwzijde van een nachtmerrie natuurlijk. Want het zijn allebei dromen, hè, denk ik. Of denk jij dat het één en dezelfde droom is? Of denk jij dat het helemaal geen dromen zijn?
1: En dat is hoe, naar mijn idee, het denken ook werkt. Het glijdt altijd van de ene gedachte in de andere.
0: Ja.
1: Je kunt proberen een tijdje over één ding na te denken, maar voor je het weet, zwaai je toch weer af.
0: Ja.
1: En als je droomt, gebeurt dat volkomen ongecontroleerd. Als je wakker bent en je denkt na, dan kan er een soort controle in zitten. Maar het fascineert me altijd hoe je waarschijnlijk bij associatie van het ene in het andere terechtkomt.
0: Ja.
1: En het is mij opgevallen dat als je dingen keihard aan elkaar plakt, en het zijn dingen die voor jouw gevoel bij elkaar horen, dan dan werkt dat.
0: Ja.
1: Dus dan kun je wel krijgen dat een lezer gaat denken, wat heeft dit met elkaar te maken? Maar als het echt goed is, dan zal hij zich dat zelfs nauwelijks afvragen. Mm-hmm. Dan vind ik het gewoon lekker om daar eventueel over na te denken, om dat door te denken. Maar het is geen puzzel van wat betekent dit of wat betekent dat.
0: Ja.
2: Alles gaat over water in dit gedicht. Ja, want het
3: waterval. Je probeert het huis van een waterval te stellen.
2: Ja, nou, fonteine betekent fontein natuurlijk.
3: Ja.
2: Met zijn schel. Ja.
3: Het raadsel van Martin Rijns.
2: Niks is wat het is.
3: Nee.
2: Ja, die oom, dat zou me ook nog wel interesseren. Wie is dat dan weer? Ja, stewardess en zakenman, dat zijn allemaal mensen die van A naar B gaan. Dat vind ik ook mooi, want dat is ook een metamorfose, die zakenmensen, die veranderen in krantenlezers in de metro. En dan bellende fietsers en stretchlimo's, dat is ongeveer het grootste, verschil tussen het een en het ander natuurlijk. Wijnhandelaren en aquaducten, dat is ook altijd vloeibaar. Ja, het is een slimmerd. Ah, La Fontaine. Dus je hebt in de eerste heb je die vruchten en in de tweede heb je bloeiende struiken. Dat is ook een rijm. Wat ik ook een hele interessante zin vind, is stilte bestaat niet.
3: Ja.
2: Dat ruimt weer op niets is. Wat hebben we ook weer niet? Tich Nhat Hanh. Er is niets wat er niet is. Er is niets wat er niet is. Dat ruimt aan. Stilte bestaat niet. Kan dat dan?

als je, er is niets wat er niet is letterlijk neemt, dan moet er ook stilte kunnen zijn. Dan ben ik nou te sofistisch bezig. Stilte bestaat niet.

0: Ik heb dit in een aantal uren geschreven.
1: Oké.
0: Ja.
1: Goh.
0: Diep in de nacht, heel erg geconcentreerd.
1: Ja.
0: En nadat ik er wel een tijdje tegenop zag, weet je wel. Ik heb dit in een aantal uren geschreven.
1: Oké.
0: Ja.
1: Goh.
0: Diep in de nacht, heel erg geconcentreerd.
1: Ja.
0: En nadat ik er wel een tijdje tegenop zag, weet je wel. Ik schrijf niet.

0: Klang, klang, klang, klang en boom.
1: Ergovismus was in de Worm Klangendom studio en maakte een hoorspel. Op speciaal verzoek van Worm Klangendom. Het hoorspel heet Capriccio. Verder was de heer Vismis zo vriendelijk om zijn laatste materiaal aan ons te doen komen. Zodat we de rest van de uitzending ook kunnen vullen.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concert sender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming, but in the meantime you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifemo van Niccolò Porpora.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. Een ogenblik geduld, alstublieft. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. Please stand by.